0: luistert naar Ice Radio, The Alternative.
1: Ice Radio!
0: En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Maden is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden 2 fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaciet Dusan Tadic. De AD schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Made is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden twee fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaciet Dusan Tadic. AD schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: smaakvol als een ijsje op het strand. Dit is de zomer van Ice Radio.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Made is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden 2 fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaxiet Dusan Tadic. AD schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: How you doing out there?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf later wel voor de klas staan. Volgens de krant Trouw is het aantal inschrijvingen voor een universitaire lerarenopleiding vorig jaar toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun voor de queergemeenschap na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De vermoedelijke dader is na een klopjacht door de politie gedood. Morgen wordt de aanslag herdacht in Amsterdam bij het Homo-monument. Goed nieuws over de bosbranden bij Madrid. Die lijken volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Toch gaat het nog een tijdje duren voordat het vuur uit is. En ook voor de brandweer in Frankrijk is het alle hens aan dek. Zoals bij Bordeaux. De Franse regering houdt vanochtend crisisoverleg over de branden. En in het Groningse dorp Sappemeer is gisteravond een aardbeving geweest. Een lichte van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen. Mensen hoorden een dreun en daarna begon van alles te trillen. Bevingen in Groningen komen door gaswinning. De boringen zijn gestopt, maar de kans op aardbevingen is er nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een bui, daarna op steeds meer plekken zon. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In de Amerikaanse stad Seattle is een schietpartij geweest en daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 2 doden en 5 gewonden gevallen. Het gebeurde tijdens een evenement in de buurt van de beroemde uitkijktoren Space Needle. De politie waarschuwt mensen om daar weg te blijven. In Berlijn was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het was een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride dit weekend. Daarbij viel een dode, 29 mensen raakten gewond. In ons land is er morgenavond een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Steeds meer Nederlanders rijden in een automaat. Inmiddels heeft bijna de helft van alle auto's een automatische versnellingsbak. Dat komt vooral doordat steeds meer mensen een elektrische of hybride auto kopen die standaard een automaat hebben. Jongeren rijden nog vaak een handgeschakelde auto omdat die tweedehands goedkoper zijn. Steeds meer studenten aan de universiteit kiezen voor een lerarenopleiding. Vorig jaar nam het aantal inschrijvingen met ruim 13% toe. Het is het tweede jaar op rij dat de opleidingen meer belangstelling trekken. Het is goed nieuws voor de basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een groot lerarentekort. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meer plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Vandaag gaan boeren op verschillende plekken in het land actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. De acties verlopen volgens de organisaties vreedzaam en het verkeer wordt niet geblokkeerd. Waar en wanneer de acties precies zijn, is nog niet duidelijk. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Het festival trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Rusland en Oekraïne hebben elkaar weer over en weer door de lucht aangevallen. Bij een Oekraïnse actie in Rostov vielen 2 doden en 5 gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. In de Oekraïnse regio Sumy raakten 5 mensen gewond door een Russische luchtaanval. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride herdacht. Gisteravond werd de Brandenburger Tor in regenboogkleuren verlicht ter nagedachtenis aan de doden en 29 gewonden. De slachtoffers vielen toen een man in een bestelbus op mensen inreed. Na een klopjacht van een dag werd de dader 's avonds doodgeschoten. Bij ons is morgenavond een herdenking. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De boerenactiegroepen beloven voor vandaag een vreedzaam protest. Ze gaan de weg op, maar blijven langs de kant, zodat verkeer er geen last van heeft. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet en de gevolgen voor hun bedrijven. Waar de acties vandaag zijn en hoeveel boeren daaraan meedoen is onduidelijk. De dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn dit weekend wordt morgenavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het homomonument op de Westermarkt, waar iedereen volgens de organisatie welkom is. Er kunnen bloemen worden gelegd en twee influencers die er zaterdagavond bij waren in Berlijn houden een toespraak. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij. Die was tijdens een drukbezocht foodfestival daar. Onder de bezoekers brak door de knallen paniek uit. Het dodental staat nu op 3. 5 anderen raakten gewond. De burgemeester spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van het Franse Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid. Maar zeggen de autoriteiten, het vuur is nog niet onder controle. Daar komt bij dat de omstandigheden verslechteren, want er komt een hittegolf aan. Het kabinet van president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: you. Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren voeren vandaag op meerdere plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de actiegroepen verlopen de protesten vreedzaam en wordt het verkeer niet geblokkeerd. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. Hoe die acties er verder uit gaan zien is niet duidelijk. Amsterdam herdenkt morgenavond de aanslag van dit weekend op de Pride in Berlijn. Daar reed een bestelbus in op feestvierders met 1 dode en 29 gewonden tot gevolg. Mensen worden via Insta opgeroepen naar het homomonument te komen om bloemen te leggen en kaarsen te branden. Een influencerstel dat de aanslag meemaakte houdt een toespraak. Een deel van de mensen die zijn geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand bij Madrid mag weer naar huis. Het gaat om bijna 5000 campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Volgens de Spaanse regering is het de grootste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. En de film Toy Story 5, die anderhalve maand geleden uitkwam, mag zich nu al de meest succesvolle film van dit jaar noemen. Hij heeft wereldwijd al meer dan $1 miljard opgehaald. En daarmee is hij hard op weg om het vierde deel van Toy Story te verslaan. Concurrentie is er van The Odyssey, die ook heel hard gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Car Classics.

0: Het werd gezien als een soort supergroep, hè? Asia, met onder andere die leadzanger van UK, vorige week nog gedraaid trouwens. John Wetton, bijvoorbeeld, die zat erbij. Rick Wakeman, Carl Palmer en ook Trevor Rabin. In ieder geval een fijn liedje dit. Ik vond dit nummer vooral super. Ik heb ook nog wel een paar albums van Asia, maar ik vind als je zo'n hele plaat opzet, wordt het wel heel gauw saai. Maar goed. Hartelijk welkom. Car Classics is helemaal niet saai. We draaien zeg maar alleen maar Car Classics. Die ook in de Spotify-lijst zijn te vinden. Altijd leuk om bijvoorbeeld op te zetten als je onderweg bent naar je vakantiebestemming. Misschien ga je nog weg, dan heb je mazzel. Misschien ben je ook al op je vakantiebestemming, dan heb je ook mazzel. En misschien is je vakantie ook wel achter de rug. Dan heb je in ieder geval mazzel gehad, neem ik aan. En we gaan in ieder geval lekkere platen draaien. Veel muziek vandaag. Natuurlijk die Car Classics. En behalve dat ook nog wel wat liedjes die momenteel in de hitparade genoteerd staan. En er staan best wel leuke platen in hoor, in die top 40. Je kan niet anders zeggen. Dus even kijken bijvoorbeeld wat ik zo meteen allemaal nog ga draaien. Dan had ik net de hele playlist hier voor me liggen. En die ben ik opeens ook helemaal kwijtgeraakt. Oh, hier heb ik hem. Nou, eens even kijken wat voor nieuwe platen hebben. Sam Jeu heeft nog een nieuwe single. Die ga ik daar ook nog voor je draaien. Royal Altus is wel leuk. En wat ook op dit moment in de hitparade staat, dat is Blink Twice. En dat is een plaat van Shibuzi en Miles Smith. Best wel grappig.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.

nog een glaasje wil. Sweet as the punch. The Association. Sweet as the punch. Along Comes Mary. Sweet as the punch. En het grappige is dat het nummer eigenlijk is geschreven vanuit het perspectief van een man, lees ik hier op internet. En ja, blijkbaar is er voor alles mis met hem. En hij is niet blij, hij voelt zich gewoon ongelukkig. En hij denkt dat Mary zijn leven beter zou maken. En ja goed, volgens velen, waaronder dus ook de beroemde Leonard Bernstein, zal deze Mary slang zijn voor marihuana. Dat zou zomaar kunnen. In ieder geval is het zo dat daarom dit nummer ook door heel veel Amerikaanse radiozenders niet gedraaid werd. Maar ja, je weet wat er gebeurt, hè. Als een plaat verboden wordt om op de radio te draaien, dan betekent het vaak dat het gewoon een hit wordt. Dat hebben we bijvoorbeeld ook al gezien met Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood. En ook dit nummer werd gewoon een grote hit, hoor. Stond gewoon op nummer 7 van de Amerikaanse ronde. Dus wat dat betreft, die Association heb ik niet horen klagen in ieder geval. Je bent bij Car Classics, leuk dat je erbij bent. En ken je Nielsen nog? En dan heb ik het niet over Harry Nielsen, maar over de Nederlandse groep Nielsen met Elastic Baby.

We hebben geen Car Classics album alfabet deze weken in de zomer. Daar gaan we in september mee door. Maar het is wel zo dat we deze plaat behoorlijk veel behandeld hebben. De eerste LP van Peter Gabriel. Waar ook Salisbury heel op staat. En ik moet zeggen dat er wel een paar aardige nummers op staan. Maar ik vind ook wel dat er een aantal dingen op staan van ik denk, nou, had ze mij niet gehoeven. Maar dat is mijn mening. De tweede LP die erna uitkwam, die was veel beter. Maar goed, je moet maar eens eventjes terugluisteren. En dan wellicht je eigen oordeel vormen. Als je gewoon de oude afleveringen van Car Classics beluistert. Die staan allemaal op Mixcloud en op Heerdis. En hoewel ik het de laatste dag wat minder goed erbij gehouden, kun je er nog wel een aantal van vinden. En natuurlijk kun je ook gewoon de platen zelf streamen. Op bijvoorbeeld Spotify of op Tidal. En dan komt het ook goed, dan leer je ze ook wel kennen. Dit is de nieuwe van Sommieu. Staat er weer een tijdje genoteerd in de hitlijsten. En dat heet It's Only Love.

0: blijven toch geniale muziek, hè? Urban Affair and Love Goes On in Car Classics. Staat ook op de Spotify-lijst. En jouw suggesties zijn trouwens ook van harte welkom, hè? Ik weet niet waar jij graag mee op vakantie gaat. Geef het door, dat kan via de mail. Lekker ouderwets. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dat is zeg maar het e-mailadres. En daar kun je gewoon je favoriete platen naartoe mailen die je graag op weg hoort naar je vakantieadres. Of misschien ook wel gewoon graag hoort.
1: Car Classics.
0: Ja, natuurlijk hebben we ook weer een mooie live-opname. En dat is wel een grappige live-opname. Opgenomen ook wel in een bijzondere arena in Tokio. Daar heb je namelijk Budokan. En eigenlijk is dat een zaal dat vooral is gebouwd vanwege de Olympische Spelen in 1974. 64, sorry. Ik neem aan dat ook Anton Geesink daar nog goud heeft gewonnen. Dat gebeurde daar dus. Budokan. En er zijn ook heel veel worstelkampioenschappen georganiseerd. Maar op een gegeven moment kwamen ze ook op het idee van misschien is het ook wel leuk om er af en toe eens een keertje een groep te laten optreden. Dat gebeurde trouwens voor het eerst in 1966. De Beatles waren de eerste en velen zouden volgen. Drum Theater, Duran Duran, ABBA, Eric Clapton, Mariah Carey en natuurlijk ook Cheap Trick. Die maakte daar een hele beroemde LP, Ed Budokan. En daarvan ga ik een heel beroemd nummer draaien. I Want You to Want Me.
1: Car Classics.
2: Life is life. I want you to want me.

Lekker liedje dit van Royal Otis. Uit Australië komt deze groep. Dacht dus dat het gewoon een zanger was. Otis heette, van achteren. Maar het is de band van de band uit Australië dus. En ze bestaan sinds 2019. En ze maken erg fijne muziek. Ik heb zo'n vaak voorgevoel dat dit niet een plaat is die je in de gewone reguliere luisteraar treft. Maar waarschijnlijk heb ik hem maar te verrukkelijke 15 gewist. Dat denk ik. Je bent onderweg. En opeens slaat je het navigatiesysteem op hol en je verdwaalt hopeloos. Maar je komt er wel uit hoor.

0: Hebben ze herkend? Het is inderdaad de Black Eyed Peas. De eerste plaat die ik ooit leerde kennen van dit gezelschap. En het werd geen hit, maar wel een mooi nummer dit. En daarna zouden nog vele platen volgen en die bereikten allemaal wel de hitlijst natuurlijk. Where is the Love, bijvoorbeeld nummer 1 zelfs. Ja, en terecht ook trouwens. Goed, we gaan weer een LP draaien. Eén plaat draai ik dan wel, één LP draai ik dan wel. Voor de rest draaien we voornamelijk gewoon losse tracks. Geen albums die centraal staan, maar iedere week draaien we nog wel een track van Het Icicoon. En dat is dit keer een plaat uit de jaren 90. Van de, moet ik even kijken, de Smashing Pumpkins. En dat album, dat is het tweede plaat die ze ooit uitbracht in 1993, lees ik hier op internet. Siamese Dream, misschien ken je hem wel. Dan hoor je in ieder geval op een van de internetradiostations waar Car Classics horen is de hele week nummers van. En de grote hits, die worden sowieso wel gedraaid door mijn collega's. En nou ja, goed, ik weet niet of jij van friet houdt. Ik hou wel van friet, maar dan wel met mayonaise. Dus ik dacht bij mezelf, nou laat ik dan maar kiezen voor het nummer mayonaise van de Smashing Pumpkins.
1: Ice Cone.
0: Dat is een heel, dat lijkt wel heel erg op de Black Eyed Peas dit. En volgens mij is het de Black Eyed Peas ook. Wacht even, ga ik even één trackje verder en dan kom ik vanzelf bij... Juist, mayonaise van de Smashing Pumpkins. Zo klinkt mayonaise. Ooit wel eens naar mayonaise geluisterd, ja.

is best wel populair, die Chris Stapleton. Miranda Lambert nog wat minder, maar... Dat kan zomaar gaan veranderen. Ze hebben samen een plaat opgenomen en die heet A Song to Sing. Trouwens, die Chris Stapleton, die heeft ook nog een andere plaat uit. En die heet Cold. Dat is geloof ik een topsong geweest bij onze collega's van Radio 2. Dat is ook wel een goede keuze, moet ik zeggen, hoor. Leuke plaat. Daarvoor nog Mayonnaise van het Icicone van deze week.

get what you want till you know what you want, Joe Jackson. En oh ja, nog eventjes die plaat van de Smashing Pumpkins een beetje behoorlijk afkondigen. Dat staat op Siamese Dream, dat nummer mayonaise. Als ik alweer vergeet, joh. Maar ja, dat komt gewoon omdat ik momenteel in een wat minder actieve modus zit. De vakantiemodus wel te verstaan. En dat heeft ook een bepaalde invloed op je geheugen, blijkbaar. Met name op je korte termijn geheugen. Nog een liedje voordat we met het volgende uur gaan beginnen. Hier is Focus 2 van Focus. Tot zometeen. Verlies je focus niet.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Twee minderjarige verdachten van de mishandeling van een beveiliger tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. De beveiliger werd vorige week na afloop van het feest geslagen en geschopt. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Hebben ze zich woensdag niet gemeld, dan komen er herkenbare foto's online. De Amerikaanse politie is op zoek naar nog een verdachte van de schietpartij in Seattle. Op een foodfestival daar vielen 3 doden. 4 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 2. Er zit al een verdachte vast. De politie denkt dat de 2 verdachten op elkaar aan het schieten waren. Vanwege de bosbranden in de omgeving van de Franse stad Bordeaux roept de overheid op om niet naar de regio toe te komen. Vanuit het departement zelf kwam er eerder ook al zo'n oproep. Het kabinet houdt crisisoverleg over de branden die een enorm stuk natuur hebben verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. En Danon Griekspoor mag zich weer de beste Nederlandse tennisser noemen. Weliswaar zakte hij een plekje op de wereldranglijst, maar Botik van de Zandschulp, die een tijdje boven Griekspoor stond, kukkelde 14 plaatsen naar beneden en staat nu 2 plekken onder hem. De nummer 1 in de lijst is Jannik Sinner uit Italië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: We're all going on a summer holiday.
0: Car Classics.
6: Zomer.

0: Ik moet zeggen dat die gasten van de Nek een boel leuke platen gemaakt hebben.
1: Car Classics.
0: My Sharona is daar maar één van. Ik zou eens kijken of ik de komende week nog een keer de andere track kan draaien van de Nek. Good Girls Don't is leuk en ook Baby Talks Dirty. Allebei bijzonder prettige tracks van de Nek. Welkom bij Car Classics. Lekkere muziek voor onderweg, zeker als je op vakantie bent. En als je de hele playlist nog wil zien, dat kan. Er staat namelijk een mooie Car Classics lijst op Spotify. En misschien dat jouw plaat er ook wel bij kan. Als je zelf nog een leuke Car Classic kent, geef hem door via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En wie weet dat we ergens in de komende weken ook die van jou draaien. Kan zomaar gebeuren. Goed, in ieder geval hebben we een boel fijne classics. En niet alleen dat, we draaien ook gewoon lekkere nieuwe muziek. En dat is wel grappig, want ik heb me de laatste tijd ook wel weer een beetje lopen te verdiepen in de hitparades. En ik kom daar een leuk liedje tegen van Raven Lenay. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Love Me or Not heet haar single. Hartstikke leuke baat. Luister maar eens.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.

voor de thuiskomers. Voor iedereen die net de vakantie achterdoor heeft en binnenkort weer moet beginnen. Misschien kom je wel van ver. Kom terug. Heet het nummer van Spinvis. Fantastisch nummer. Ja, je hebt ook van die figuren die gaan op vakantie en komen inderdaad niet meer terug. Die heb je. Ja, ja. Dat zijn de globetrotters. En die de hele wereld overtrekken met hun rugzak. En zoiets hebben van, nou, ik vind dat best. Ik kom niet meer terug. Ik bepaal zelf al wat ik doe. Aan het werk? Ik denk er niet aan. Het is mijn leven. Dit is Talk Talk. It's my life.

van Jerry Reed. Hij schreef het nummer, nam het al eerder op trouwens. En Elvis Presley die vond het zo goed dat hij het ook wilde opnemen. Toen deed hij dat eerst met een andere gitarist, maar die kreeg dit maar niet onder de knie. Dus toen heeft hij uiteindelijk een beroep gedaan op Jerry Reed zelf. Om te vragen van, joh, kun je even die gitaarpartij inspelen? En dat wilde Jerry wel, dus uiteindelijk is het resultaat er één dat er zijn mag. Hij heeft ook op nummer 1 gestaan van de Amerikaanse top 100. In ieder geval in de country lijsten gaat hij op 1 gestaan te hebben. In de gewone lijsten toch ook wel, of niet?

weer de range. We kennen hem nog van The Way It Is. Dat was nog een nummer 1 voor hem. En de meeste platen zijn we al lang weer vergeten. Hij had ook nog 2 andere hits. Every Little Kiss. Helemaal vergeten. En The Fatty Road was ook nog een kleine hit in Nederland. Dit nummer haalde het niet, maar dit is nog wel een nummer dat me van hem is bijgebleven. Across the River. En daarvoor dus The Guitar Man van Elvis Presley. En ik heb het nog even gezocht, nog even opgezocht in het hitrecept van Amerika. Maar het nummer heeft niet bepaald heel erg hoog gestaan daar. Ik geloof dat het niet verder kon dan nummer 43. Daarnet wist ik het nog, ik had het net nog opgezocht. Maar in ieder geval geen nummer 1 notering in de Billboard Top 100. Wat ik toch wel heel erg jammer vind eigenlijk, want dat is natuurlijk wel een fantastisch nummer. Maar nee, op nummer 43 eindigt niet inderdaad. Dat was het eigenlijk ook. Het is Emma Heesters. Met haar gaat het inmiddels beter. Dat heeft ze onlangs bekendgemaakt tijdens een concert bij het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Ja, ik moet zeggen dat het nu dus inderdaad weer beter gaat met Emma Heesers. Want ze was namelijk ernstig ziek. Dat maakte ze ook in november bekend. Hè. Maar ze heeft dus tijdens dat concert, dat optreden in Amsterdam, bekendgemaakt dat het nu echt weer beter gaat. En dat ze zelfs genezen verklaard is. En, ja, baarmoederhalskanker is ook niet niks natuurlijk. Maar nou ja, we zijn er blij om. En ook een mooie plaat van haar. Hè.

blijven. Wanneer vind ik dat deze plaat ook altijd heel erg goed werkt als je onderweg bent en op die lange snelweg rijdt. Vooral als het dan zeg maar s'avonds laat is en de weg verlaten is. En het slaat het al nergens op, want die tekst gaat er helemaal niet over. Maar toch, het werkt wel. Hey Little Girl, Ice House, zwaar geïnspireerd door Roxy Music. Tenminste, dat is toch wel de indruk die ik krijg als ik dit nummer hoor. Boudewijn de Groot verdwaalt regelmatig.

Nou, dat zijn heel wat liedjes die Suzanne heet, hè? Dit is er ook weer een. Van Mark Ronson, hier samen met Ray Suzanne. Goeie plaat, hoor. Een plaat die het ook goed doet, volgens mij, in de alternatieve hitlijsten hier in Nederland. En het wordt tijd dat die ook wel weer een keertje in de top 40 opduikt, vind ik eigenlijk. Maar goed, daar heb ik helemaal niets over te zeggen. Tom Farden, hij coverde dit nummer van die gasten van Crimson & Clover. Freddie James inderdaad en zijn gasten. Deze versie is wel 100 keer beter, hoor, van Tom Farden. En leeft hij eigenlijk nog? Als ik afga op de tekst van het nummer, dan ga je dat bijna geloven. Maar ik ga het zelf voor je opzoeken, want ik weet tegenwoordig ook niet meer wie leeft en wie niet meer leeft eigenlijk.

Ja, klopt nog. De tekst klopt nog. Ja hoor. John Foreman, geboren in 1943, uit Engeland afkomstig. En hij coverde dit nummer van Tommy James en de Shondells, I'm Alive. 100.000 keer beter trouwens dan de originele versie. Zo af en toe heb je dat wel eens. En dat je het een cover de originele versie overtreft. Ja hoor, komt regelmatig voor. Je bent bij Car Classics. Geen Car Classics album alfabet, dat staat in de parkeergarage. Wel lekkere Car Classics als deze van The Clash.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

ik stel me zo voor dat je net op zwarte zaterdag in de file belandt. Dat je dan helemaal gek wordt en dat je dan even een parkeerplaats opzoekt. En dat je dan je toch even gaat lopen bezinnen, even rustig aan. En dan dit op de autoradio. Show Me van John Legend. Niet zo'n hele bekende track van hem, veel te weinig gedraaid op de radio. Maar je hoort hem nu wel hier in Car Classics. En ook dit nummer staat gewoon in die Spotify-lijst van Car Classics. En misschien kunnen we jouw suggestie er ook nog wel aan toevoegen. Geef het door, hè. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Tot besluit, popcorn van Hot Butter. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Experts waarschuwen bij RTL Nieuws voor een toename van branden in meterkasten. Vooral oudere groepen kasten raken overbelast, doordat steeds meer huizen zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen hebben. Daardoor neemt de kans op kortsluiting en brand toe. Ook adviseren deskundigen om meterkasten niet vol te stouwen met spullen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Ze zijn ontevreden over de onderhandelingen met de luchthaven en de beveiligingsbedrijven. Volgens de bonden wordt er te weinig gedaan aan de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het personeel. Welke

acties er komen en wanneer is nog niet bekend. Prins Bernhard gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. Daar horen onder meer zijn vastgoedportefeuille en ook de belangen in circuit Zandvoort bij, zegt zijn woordvoerder. Kopers zijn Bernhards zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Bernhard zelf wil verder met ondernemingen op het gebied van AI. En de Duitse politie heeft een tweede verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. Er was een tip dat bij de aanslagpleger nog iemand anders in de auto zat, maar er zou geen DNA zijn gevonden. Er zou ook geen link zijn met de vermoedelijke dader. Die reed met zijn bestelbus in op een groep feestvierders. Er viel 1 dode. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En tot zover het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een 74-jarige man is aangehouden omdat hij 2 minderjarige meisjes zou hebben misbruikt en in het bezit was van kinderporno. Volgens de Telegraaf is de man al eens eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding, maar zegt niet om wie het gaat. Hij moet volgende maand voor de rechter verschijnen. De Haagse politie heeft tijdens een aantal acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. 9 mensen zijn opgepakt. Bij het vuurwerk zaten onder meer extreem zware cobra's, waar 5 keer zoveel flitspoeder in zit als in een cobra 6. Het meeste vuurwerk lag in huizen, soms zelfs in kinderslaapkamers.

0: kamers. Spanje zet alles op alles om de grote natuurbranden de komende dagen onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt dat vanaf woensdag veel lastiger door de verwachte hitte en harde wind. In Spanje en Frankrijk zijn inmiddels honderdduizenden mensen geëvacueerd. Het Italiaans nationale elftal krijgt niet Andrea Pirlo als bondscoach. Hij heeft gehoord dat hij niet meer in de race is, meldt hij op Instagram. Pirlo kwam onder vuur te liggen om zijn contacten met een Russisch bedrijf in sportweddenschappen. Ook zou hij niet ervaren genoeg zijn. Pirlo is nu hoofdcoach van United FC uit Dubai. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het steeds zonniger en het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt droog en zonnig. Morgen schijnt de zon flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Wat kind

Sam Smith samen met de Two City Chorus, een koor uit Philadelphia. Die belt hij altijd als hij een wat stevig koortje nodig heeft. En dat had hij zeker in Oh Mother. Dat was de eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2, woensdagavond tussen 7 en 8 op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice.

zou graag zeggen dat ik het singeltje had. Dat klopt ook wel. Maar dit was uit 1972 en toen was ik 4 jaar. Ik denk niet dat ik dat singeltje zelf gekocht heb. Ik denk dat mijn vader dat singeltje had en dat hij hem ergens tussen mijn spullen heeft gestopt toen in de tijd. Die Osmonds, Crazy Horses. Met toen nog Jay Osmond als de leadzanger. Hierna kwam Pretty Boy Donnie, Donnie Osmond. Die nam dat lied zingen over. Zoals Michael Jackson bij de Jackson 5 het ook deed. Het was toch de tijd van de jongensbands. De Bee Gees kwamen ook in die periode op trouwens. Die Osmond dus met Crazy Horses. Dit is van nog verder weg. Uit 1967 het origineel. Maar de versie is van Ella Bright.

Het origineel is een echte soul crooner uit 1967 van The Foundations. Baby, Now That I've Found You. En bijna 60 jaar later heeft Ella Bright er een mooie ballade van weten te maken. En daarmee heeft ze het origineel toch eigenlijk nog wel redelijk in stand gehouden. Katie Bazer komt uit Engeland, steekt haar mening niet onder stoelen of banken en heeft een leuk jaren 80 synthesizertje. Flaunt it!

Beetje vreemd, deze man, Orville Peck. Zijn echte naam is gewoon bekend, maar toch heeft hij de neiging om zijn gezicht te bedekken en zo min mogelijk van zichzelf te laten zien, zelfs als hij op het podium staat. Orville Peck, Too Little, Too Late en daarvoor Size Matters, hè? Katie Baser, If You Got It. Ze zegt het niet bij, maar ze bedoelt het wel. Flaunt it.

Casey Slater is zijn eigen platenbaas, namelijk van Night Base Records. Maar ja, baas zijn over jezelf is niet genoeg, dus haalde die Lock and Load erbij en samen maakten zij Blow Your Mind. De volgende in deze aflevering van Wat Kind Vindt is van wat ik denk de hardst werkende artiest in de moderne soulwereld, Leon Bridges.

Leon Bridges liet zich even gaan met een stukje Latijns-Amerikaanse invloed met Light the Way. Noah Reed is een man die veel kan. Eigenlijk is hij een acteur uit Canada. Hij speelt bijvoorbeeld in Schitt's Creek. Dat is zo'n serie die je kan binge-watchen tot je een ons weegt. Maar hij kan ook behoorlijk zingen en hij heeft de stijl, tenminste qua pianospelen, vind ik, van Billy Joel.

Salasnic, een Italiaanse DJ. Hij gooit zijn spullen royaal op Bandcamp en op Soundcloud. En van Salasnic draaide ik Strong en daarvan Noah Reid met Statues in the Stone. En die Noah Reid is een soort Billy Joel meets Joe Jackson. We gaan even terug naar Italiaanse roots. Wel naar Italiaanse roots in New York. Frank Mastrangelo. Frank Mastra. Op de universiteit maakte hij al grote indruk. Hij kreeg tijdens zijn studie al een hele grote platendeal. En ik ga je nu laten horen waarom.

Ik kan me voorstellen dat de platenmaatschappijen in de rij stonden om hem als eerste een platencontract te geven. En dat gebeurde dan ook al heel snel. Frank Masta, Hanging On. En van de Oostkust, New York, naar de Westkust, Los Angeles, naar Compton. Ja, dan ben je echt een West Coast rapper. Channel Trash komt daar vandaan.

Dit is goed, man. Dit komt uit Nederland. Misha, Lose My Life. En daarvoor de echte West Coast rapper Channel 3 en Only One. Nederland, daar waren we gebleven. Livingston.

Ik hou er wel van hoor, van dat duistere, het donkere Recognize van Livingston. Je luistert naar Wat Kind Vindt, René Kind op Ice Radio. Maandagmiddag tussen 1 en 2 en dan woensdagavond tussen 7 en 8. In het begin hadden we Sam Smith met een koor. Ik heb hier nog een koor voor je. Een koor uit Zuid-Afrika. Ze doen mee met Sunnery James.

Het koor heet het Wannsee Youth Choir uit Zuid-Afrika en ze deden mee met Sonny James in I Wonder. Ik zat ooit een kop koffie te drinken met een platenbaas, een manager van een groot platenlabel. En die vertelde mij trots dat hij in de eerste 10 seconden of aan de eerste zin van de nummer kon horen of iets een grote hit zou worden of niet. En een van de parameters waar hij naar luisterde was de eerste zin. Of de eerste zin wel radiovriendelijk was. En wat is dat? Radiovriendelijke zin. Niet te negatief beginnen. Nou, Red Leather, singer-songwriter, heeft die regel duidelijk aan zijn laars gelapt. Luister zo nog maar eventjes. Want hij heeft een nummer gemaakt dat heet The Only Time It Rains in Hollywood. En het mooie van dit nummer is, het begint al negatief. Maar de wanhoop hoopt zich op naar het eind. Wij hier bij Ice Radio, wij hebben geen format. Wij hoeven niet radiovriendelijk te zijn. Maar we houden wel van muziek. Red Leather, The Only Time It Rains in Hollywood.

Muziek smelt alle culturen bij elkaar. Ik hoef je niet te zeggen waar de inspiratie vandaan kwam. Van Kashmir, samen met Teja en Mirage. En daarvoor Red Leather, dat opbeurende nummer. Hij heeft nog zo'n opbeurend nummer gemaakt, bijvoorbeeld Bury Me in Las Vegas. Dat waren de twee voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Heel veel plezier met mijn collega's hier op het allerleukste radiostation zonder format. Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De organisatie van de Berlijnse Pride laat zich niet uit het veld slaan door de aanslag van afgelopen weekend, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam. Volgens de organisatie was het doel mensen tegen elkaar

op te zetten, maar dat laten ze niet gebeuren. Afgelopen zaterdag liepen honderdduizenden mensen mee in de Duitse hoofdstad. Alarmcentrale SOS International krijgt niet meer zoveel hulpvragen van Nederlanders in gebieden met grote natuurbranden. Een echte verklaring hebben ze niet. Het kan zijn dat mensen naar huis zijn gegaan of dat er minder toeristen die kant op gaan, zegt de directeur. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal vragen af. De politie heeft in Pijnakker een 17-jarige scooterdief aangehouden die levensgevaarlijke toeren uithaalde toen hij aan de politie wilde ontsnappen, meldt Omroep West. Hij scheurde weg, rakelings langs omstanders. Toen een motoragent naast hem reed, werd ook die aangereden. De agent zit nu gewond thuis. En steeds meer Britten willen Grieks leren na het succes van de film The Odyssey. Volgens een analyse van Google Trends is het aantal zoekopdrachten naar Griekse lessen in een maand tijd ruim 5 keer zo hoog geworden. Taaldeskundigen denken dat de film veel mensen nieuwsgierig heeft gemaakt naar de taal en cultuur van Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag steeds zonniger. Het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt zonnig en droog. Morgen schijnt de zon ook flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland. En tot zover het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Lost and Found.

Het is natuurlijk wel zo. Hoe dichter je bij de vakantie komt, hoe drukker of je wordt. Nou ja, wij kunnen er in ieder geval niet zoveel aan doen. Het enige wat wij kunnen doen is jou voorzien van de allerfijnste muziek uit de 70s en die 80s. En dat doen we dan Lost and Found hier op Ice Radio. De heerlijke donderdagavond tussen 8 en 10. Met opa kijk ik vond op zolder. Ga straks even schakelen met Richard aan de andere kant van Nederland. En heel veel goede muziek. The Cult, Third World, Alphaville zijn er zomaar even een paar die in het eerste uurtje...

Thin Lizzy destijds, Phil Lynott en Old Town. En daarvoor hoorde je Dan Hartman en I Can Dream About You. Zometeen, opa, kijk, ik vond hem zo. Dan gaan we weer terug naar de plaat uit 1970. En tot die tijd hebben wij nog voor je zometeen Wax and Building a Bridge to Your Heart. En dit is eerst Rock and Roll Van Halen.

0: Gold, die ken je natuurlijk van Thank You For Being A Friend en Lonely Boy, bekend uit de 70s. En even kijken, hij deed het samen met Graham Gouldman en die ken je weer van 10cc. En als je die bij elkaar optelt, krijg je Wax. En dit was Building A Bridge To Your Heart. Daarvoor Blondie met The Tide Is High. Nou, The Tide Is Zeker High, want daar gaat-ie.
1: Opa, kijk, ik vond op zolder.
0: Ja, en in Opa, kijk, ik vond op zolder gaan we terug naar 1970. Een plaat uit mijn geboortejaar. En inmiddels is het alweer bijna 56 jaar geleden. Kan ik op mijn vingercalculator natellen. En we komen uit in 1970 bij de band Blues Image. Je hebt ze al een keertje voorbij horen komen hier in de reguliere show. Maar nog nooit als Opa, kijk, ik vond op zolder. En dat vind ik zo mooi. Want ben ik op de achtergrond bezig met iets leuks erbij voor Ice Radio. En dat is 2 uur lang alleen maar yacht rock. Nou, yacht rock, dat zegt u waarschijnlijk niks. Mij des te meer. Want dat is een van de allermooiste, ja, gemaakte genres die de wereld heeft voortgebracht. En daar gaan wij 2 uur lang aan besteden. Hoe, wat, wanneer en waarom, dat ga ik je nog vertellen. Maar eerst is het hier tijd voor Opa, kijk, ik vond op zolder. Dit is Blues Image en Ride Captain Ride.
2: Opa, kijk, ik vond op zolder.

0: Later werd hij nog gecoverd door Blood, Sweat and Tears. En ook Status Quo heeft er geloof ik ook nog een versie van gemaakt. Wel heel erg gaaf. Ride Captain Ride van The Blues Image.
1: De kettinglijst. Een aaneenschakeling van juweeltjes uit de popgeschiedenis.

0: maandag en donderdag schakelen we het ene juweeltje aan het andere. Gevonden voorwerpen en Lost and Found hoor je de kettinglijst.
1: We nemen even de lijst met je door vanaf nummer 523. Billy Joel had ik met You May Be Right. En maybe right, maybe, wel niet. Richard die kwam erop terug met The en The Uncertain Smile. Ook zo'n wereldplaat. En ja, Uncertain konden we wat mee gaan doen. En ook met The kon ik eigenlijk wel wat doen. En dat is deze geworden, nummer 525 in de kettinglijst. Kyrie van Mr.

0: In Studio Hengelo zit Joop Wessels. We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen. In Den Haag zit Richard Vloeg.
1: Heer wees genadig, Mister Kyrie. Dan mag ik weer doorschakelen. Het schakeltje was nu de Mister, de dubbele naam in de titel. In de bandnaam kan je heel veel kanten mee op. Maar ik dacht, er zijn ook nog heel veel artiesten. Die hebben een liedje naar zichzelf genoemd. Dan heb je ook een soort van dubbele naam. Deze hebben we al twee keer in de kettinglijst gehad. En het heeft een intro, dat duurt gewoon een minuut. En er wordt lekker in getrommeld. Tegenwoordig kom je niet met me weg. Big Country en In a Big Country. En even kijken, wat hadden ze nog meer allemaal? Hebben we al van ze gehad? We hadden reeds The Fields of Fire en Look Away. Nou, ik denk dat we dan al hun greatest hits wel in de lijst hebben staan.

Heaven 17, die hoor je al bijna niet meer op de radio. Laat staan deze Come Live With Me. Nou, Come Live With Me, dat is wel een hele mooie bruggetje. Want ik heb eigenlijk mijn studio weer terug. Want Come Live With Me. Ja, eentje bij ons in het huis, die is uitgevlogen, zoals ze zo mooi heet. En dat vinden we leuk. Want dat is namelijk een mooi natuurlijk proces. Lekker eigen huisje, heerlijk. En ik heb mijn ruimtetje weer vrij. En dat is zo mooi, want we hebben nog zoveel te doen. En zoveel leuke muziek aan jou te laten horen. Jij daar, jij aan de andere kant van de radio. Welkom bij Lost and Found hier op het leukste station van Nederland.

Crowded House and the World Where You Live. Het zijn van die platen die je bijna nooit meer hoort op de radio. En daarom horen ze hier thuis in Lost and Found op de donderdag bij Ice Radio. Daarvoor The Third World in Tried Your Love and Heaven 17, Come Live With Me. Ik heb er nog eentje voor je, voordat wij even naar het nieuws gaan van 9 uur. Daarna ben ik nog een heel uur terug met het allermooiste uit de 70s en die 80s in de zomereditie van Lost and Found. Dit is The Call.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Parijs heeft een man 3 vrouwen neergestoken. 2 zijn er slecht aan toe. Hij werd vrijwel meteen daarna opgepakt door een agent die op dat moment vrij was. De verdachte zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De autoriteiten zeggen dat hij tijdens een arrestatie wartaal uitsloeg. Nu er camera's staan op de Merwedebrug bij Gorkum, rijdt er flink minder zwaar verkeer overheen. Omdat de brug verzwakt is, geldt er verbod voor vrachtwagens en touringcars. Maar tot zaterdag stonden er nog geen camera's en trokken veel chauffeurs er zich niks van aan. Zij riskeren nu een boete van €500. Bij de start van World Pride in Amsterdam zijn tientallen meldingen binnengekomen van discriminatie tegen LHBTI'ers. Normaal zijn het er een paar per dag, maar afgelopen weekend meer dan 70, zegt de organisatie. De meldingen kwamen van mensen die bij evenementen waren als Milkshake of the Pride Walk. En FIFA-baas Infantino verdedigt de omstreden beslissingen op het WK voetbal. Hij schrijft dat het toernooi een groot succes was en dat de pers aan haatzaaien doet en dingen verzint. De meest omstreden beslissing misschien wel was het intrekken van een rode kaart van een Amerikaanse speler na bemoeienis van president Trump. Het weer nu van Weer Online.

0: Hier en daar valt nog een bui, maar straks breekt ook de zon door. Het is een graad of 21. Morgen is de zomer weer terug en gaan we richting de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
1: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Lost and Found.

Ik zeg altijd muziek waar we vrolijk van worden. Soms word je er ook wel een beetje melancholisch van. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, dan valt het allemaal nog wel mee. Talk Talk was dit met Such a Shame. En daarvoor traden we af met In Excess en The New Sensation. Allemaal welkom terug. Jij aan de andere kant van de radio, want ik vind dat fijn. Fijn dat je er weer bent in het tweede uurtje van Lost and Found. Daniel Earl Hartman heb ik het over. Dan Hartman, I Can Dream About You.

Als je van Zonzee en Strand houdt, dan is L.A. inderdaad de place to be, mensen. In de tijd van Randy Newman, toen hij het album uitbracht in 1983 met deze single I Love L.A. Ja, was dat natuurlijk al wel zo. Alleen aan die kant, dat dan wel. Voor Randy Newman hoorde je The Cure met Caterpillar en Dan Hartman, I Can Dream About You.

altijd een koekje als je wist hoe je dit moest uitspreken. De blasphemous rumors van Depeche Mode. Ik heb heel veel koekjes. Ik was toen ook heel dik. Ik kreeg dat allemaal wel mee. Maar ja, de rest had dat het bier en ik.

0: ja, lekker hoor. Van alles wat vandaag hebben we de Blue Murder. En voor de Blue Murder, Cool and the Gang, Disco en een klein beetje alternatieve ethisch op Ice Radio's Lost and Found. 10:50 in het eerste... Wat? 10:50 in het eerste uur? Nee, zeker niet. In het tweede uur. We hebben nog maar een paar platen te gaan en dan zit het er alweer op. Dat vinden we zo jammer. New Order komt er nog aan. Malcolm McLaren, en als het een beetje mee zit, ook nog Prince met Alphabet Street. Dus alle redenen om hem hier te houden op het leukste station van Nederland. In ieder geval tot aan 10 uur. En daarna gaan we de koelkast in, lekker met de beentjes in het vriesvak. The Files from the Fridge. Uit 85 is dit Falco.
1: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

vond het altijd een bijzondere plaat uit 89. Deze Malcolm McLaren en Something's Jumping in Your Shirt. En daarvoor horen je New Order en A Thieves Like Us. En Falco van Genie. We hadden de ene laatste platen in deze Lost and Found. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is Prince en The Alphabet Street. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Volgende week donderdag ben ik er weer tussen 8 en 10. En anders rond 8:30 komende maandag bij Richard in Gevonden Voorwerpen. Zoals ik al zei, Prince is hier met Alphabet Street.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In een hotel in Duitsland is een dode Nederlander gevonden. Hij zou vermoord zijn. Het personeel kreeg argwaan toen hij niet op tijd uitcheckte en vond hem in zijn kamer. Er is een verdachte in beeld, een man die samen met het slachtoffer naar het hotel zou zijn gereden. Het hotel ligt vlak over de grens bij Nijmegen. Op het Malawi-meer in het zuiden van Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze staken met 3 bemanningsleden in een speedboot vanuit Tanzania het meer over, maar kwamen niet aan in Malawi. Volgens media daar wordt naar ze gezocht. Buitenlandse Zaken zegt in contact te staan met hun families. In Parijs heeft een verwarde man 3 vrouwen aangevallen met keukenmessen. 2 raakten zwaar gewond. De steekpartij was in de buurt van Montmartre bij de Sacré-Cœur, waar de verdachte ook werd opgepakt. Hij zou psychische problemen hebben. Verder is er niks over hem bekend, ook niet over zijn motief. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug in Gorinchem staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met daarop teksten als help. Ook in Nieuwegein wordt actie gevoerd en voor vanavond staan meer acties gepland. De boeren hadden al gezegd dat ze geen snelwegen of bruggen gaan blokkeren. Het weer nu van Weer Online. Op steeds meer plaatsen opklaringen en zon en het is een graad of 21. Vanaf morgen hogere temperaturen die richting de 30 graden gaan. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De rechter heeft twee broers uit Zuid-Holland veroordeeld voor mensenhandel. Ze kregen celstraffen tot 4 jaar. De slachtoffers van tussen de 13 en 17 waren vluchtelingen uit Oekraïne die eerst gewone baantjes kregen, maar later sekswerk moesten doen. De broers zouden fan zijn van Andrew Tate. Buitenlandse Zaken weet dat op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika 4 Nederlanders worden vermist en staat de familie bij. De Nederlanders staken met een speedboot vanuit Tanzania over naar Malawi, maar kwamen daar nooit aan. Er is een zoekactie begonnen en vissers en andere schippers is gevraagd om naar ze uit te kijken. In een hotel in Duitsland vlak over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. Volgens een Duitse krant is het een 35-jarige man uit de regio Enschede en is hij gewurgd. Er is een verdachte in beeld, een man die met hem meeging naar zijn kamer. Of hij ook uit Nederland komt is niet bekend. En oud-Ajaxiet Dusan Tadic keert terug op de Nederlandse velden. Hij heeft een contract getekend bij NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie en voor het eerst in jaren Europa ingaat. Tadic heeft een indrukwekkende cv, zo speelde hij eerder ook in de Engelse en Turkse competitie. Het weer nu van Weer Online. De buien maken op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Vanaf morgen hogere temperaturen. We gaan richting de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Nijmegen zitten nu 4 mensen vast voor de zware mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse feesten vorige week. Hij raakte ook zijn telefoon en geld kwijt. De verdachten zijn zelf naar de politie gegaan. Anders zou hun foto herkenbaar op internet worden gezet. 2 zijn minderjarig. In de dorpen Engelen en Bokkenhoven bij Den Bosch wordt extra gesurveilleerd door de politie. Afgelopen weekend waren meerdere woningen en auto's beklad met scheldwoorden tegen de komst van een AZC. De politie denkt dat de bewoners voor asielopvang zijn. Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen in Engelen. In Hamburg worden komend weekend de veiligheidsmaatregelen met Pride extra aangescherpt. Zo zijn er veel meer politieagenten op de been. Aanleiding is de aanslag eergisteren bij Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en bijna 30 mensen gewond raakte. In Hamburg worden 250.000 mensen verwacht. En de FIFA heeft bekendgemaakt wie het mooiste doelpunt heeft gemaakt van het WK voetbal. Het is Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië. Hij kreeg de meeste stemmen voor de gelijkmaker tegen Argentinië. Hij schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied keihard in de kruising. Cabral werd in Rotterdam geboren. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op steeds meer plaatsen zon. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Je luistert naar Ice Radio, The Alternative. Ice Radio! En dit is de nieuwe Icebreaker.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Frankrijk zijn in 3 weken tijd al meer dan 160 mensen opgepakt voor het aansteken van bosbranden. Dat meldt de Franse premier op X. Frankrijk heeft te maken met een recordjaar als het gaat om bosbranden. Er is al een gebied in vlammen opgegaan dat bijna net zo groot is als de provincie Utrecht. De politie onderzoekt enkele schietincidenten in de Utrechtse plaats Meidrecht. Daar zijn 4 panden beschoten. De eerste was gisterenochtend vroeg op een woning. Daar raakte niemand gewond. En vanochtend werden ook kogelinslagen ontdekt bij een andere woning en 2 bedrijfspanden. De politie wilde verder weinig over kwijt. De politie houdt de situatie in 2 dorpen bij Den Bosch voorlopig extra goed in de gaten. Het heeft te maken met een opvang voor jonge asielzoekers. Tegenstanders zouden dit weekend woningen en auto's hebben beklad van mensen die voor zouden zijn. De burgemeester sprak er schande van. En in Amsterdam en Rotterdam komen vanwege de grote belangstelling extra voorstellingen van de film The Odyssey. Ze zijn vroeg in de morgen om 8 uur en midden in de nacht. En dat is een primeur, zegt Pathé. De film met Matt Damon en Anne Hathaway gaat over een mythische Griekse legerleider. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op steeds meer plaatsen zon en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14 vannacht. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

strand. En Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De vier Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika zijn terecht. Ze zijn veilig aan land, meldt Buitenlandse Zaken. Ze werden vermist nadat ze met een boot vanuit Tanzania waren overgestoken naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Boeren voeren op tal van plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo staan ze met trekkers in Zutphen, Rossum en Hardenberg. In het gemeentehuis van Borculo willen ze straks een brandbrief overhandigen aan het college. Vanmiddag voerden boze boeren al actie bij Gorkum, Nieuwegein en de Moerdijkbrug. De Duitse politie is op zoek naar de verdachte van de moord op een Nederlander die werd doodgevonden in een hotel net over de grens bij Nijmegen. Volgens de politie is het slachtoffer gewurgd. De politie weet wie de verdachte is, maar wil niet zeggen of hij ook uit Nederland komt. Frankrijk wijst er nog eens op dat de meeste bosbranden veroorzaakt worden door onvoorzichtigheid. Mensen gooien bijvoorbeeld een peuk weg in de natuur en dan begint de ellende. Maar soms zijn de branden ook met opzet aangestoken en daarvoor zijn de afgelopen weken zeker 160 mensen opgepakt. Het weer nu van Weer Online. Op veel plaatsen is het nu onbewolkt en het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden op sommige plaatsen. En dat was het nieuws van het ANP. Dat is het.

0: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Don't go! Nou, maak je geen zorgen. De komende 2 uur min, nou, 1 minuut of 5 ben je nog niet van mij af. Of je moet gewoon je computer of je laptop of je device uitzetten of een andere zender inschakelen. Welkom Ice Radio, Gevonden Voorwerpen. Grijpt plaats tot 10 uur vanavond of 4 uur vanmiddag als je de herhaling op woensdag hoort. En het is weer een mooie zomerdag in een mooie zomerweek in het, ik zou haast willen zeggen, mediterrane Nederland. Ik ga even maken met muziek, gevonden voorwerpen, muziek die je ooit of nog nooit hebt gehoord. Yazoo, nou, die kennen we allemaal wel, tenminste als je een beetje mijn leeftijd bent of net iets ouder of jonger. Uit 1982, de hete dagen van 82. Straks gaan we even onthaasten, even relaxen, even chillen, even tot onszelf komen met een paar rustige plaatjes. Schakeltje van Joop heb ik in de aanbieding, komt er straks aan. We gaan tegeltjeswijsheid doen en iets met passie. En we gaan nu nog even door op het no-go thema. Don't go. Dit zijn de hothouse flowers. Nou, die kan je gewoon buiten zetten met dit weer. Want het is 1 hothouse in Nederland.

Peter Tosh en Mick Jagger. We're gonna walk and don't look back. Zo, vakantie gaan, slaan. Uiteindelijk moet je wel weer backlooken, want je komt altijd weer terug van vakantie. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Don't look back in anger. Als je dan toch terugkijkt.

0: Begin jaren 80 deden alle artiesten op Stiff Records elkaars werk langzaamaan een beetje over. En na, dit was het origineel. We kennen het allemaal van Tracy Ullman. Maar dit was Kirsty MacColl. They Don't Know. Zometeen gaan wij het schakeltje van Joop in de kettinglijst tot ons krijgen. Maar eerst even het schakeltje van de afgelopen donderdag. Toen heb ik deze aangedragen. Lekker met die trommels in een Big Country van Big Country.
1: Oh, mooi, Anina.

helemaal blij, want ik weet wat er namelijk komen gaat. De 526, The Big Country. En in a Big Country volgde weer op Mr. Mister de dubbele A-kant. Of de, ja, de dubbele naam met Kyrie. Ik kom uit bij een origineel van Phil Lynott van Thin Lizzy. Ja, je moet Lynott zeggen. Lynott mag niet meer tegenwoordig. Want zijn moeder heeft gezegd, nee, het is Lynott. Dus dan gaan we dat maar doen. Ik ga vanavond niet het origineel aan je voorschotelen, maar wel die hele mooie van een tijdje geleden ook alweer. Uit 99, The Cars. En inderdaad, dit is The

die number one is van welke René je spreekt. Want René met twee E's is wel een beetje klaar met haar number one. High Time He Went.

Joe Cocker. High time we went. Hoog tijd dat we zouden gaan. Daar kan je natuurlijk 5 minuten over vol zingen. Maar je kan ook gewoon de daad bij het woord voegen, zoals de McCoys. Come on, let's go.

0: Gironde geweest, een gebied dat zwaar getroffen is door bosbranden. Het ligt in de regio Bordeaux. Hij noemde de branden ongekend en zei dat er straks een compleet nieuw bos moet worden geplant. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, ook vakantiegangers. De vier vermiste Nederlanders in het zuiden van Afrika zijn terecht, meldt Buitenlandse Zaken. Ze waren vanuit Tanzania een meer overgevaren naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. En daarom werd een grote zoekactie gestart. Het ministerie zegt dat de Nederlanders medische hulp krijgen. De politie bekijkt beelden van de bekladdingen tegen een asielopvang in een dorp bij Den Bosch. De daders zouden afgelopen weekend gefilmd zijn door een bewakingscamera van een gezin van wie het huis ook beklad is, schrijft Omroep Brabant. Het gezin zegt dat duidelijk te zien is dat het jongeren zijn. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft voor het eerst een buitenlandse leider op bezoek gehad. Het was de president van Oekraïne, Zelensky. Ze konden het goed met elkaar vinden. En daaruit zou ook de conclusie kunnen worden getrokken dat de Britten Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen de Russen. Het weer nu van Weer Online. Het is vrijwel overal opgeklaard en droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. En morgen weer volop zomer met hoge temperaturen, soms wel 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Gevonden voorwerpen.

gaan met die banaan. Let's go all the way. Uur 2 van gevonden voorwerpen is aangebroken. Straks even haast, even relaxen, even chillen met een paar rustige platen. Tegeltjeswijsheid, iets met passie. En als we dan toch aan het gaan zijn, dan is de keuze: waar ga je naartoe? Ga je op vakantie of ga je naar bed?

0: Dit nummer was er eerst, werd opgenomen met een aantal sessiemuzikanten. En daarna dachten ze van nou, we hebben een hit gescoord. Dan moeten we een band hebben. En toen ontstond de Flowerpot Man en Let's Go to San Francisco.
1: Slow down, slow down.
0: Peace uit de tijd van de Flower Power. Nou, we gaan nu ook even relaxen, chillen. Als jij dat wil, high worden. Met een paar rustige plaatjes op rij. De eerste is wat donker. Michel Marchand en Giving Up Everything. Bijvoorbeeld om te gaan kamperen. Alle luxe thuis.

Seal in de akoestische uitvoering van Kiss from a Rose. Daarvoor hadden we It's My Turn van Diana Ross. En daar weer voor Michel Marchand en Giving Up Everything. We zijn bij de roosjes aangekomen. Nou, laten we dan even bloemig verder gaan. Dit is Paul en de definitie van een roos is een roos. Ja, dat is een mooie term voor, ben ik even kwijt. Zoek ik nog wel even na. Accompli. Zoiets.

we dan toch met de rozen bezig waren, mochten deze natuurlijk ook niet ontbreken. Guns and Roses en Patience. Tegeltjeswijsheid. Voorkom vakantiestress door tijdens het jaar voldoende...

Bobo in White Wooden Houses brengt mij terug naar, wat is dat zijn geweest? De zomer van 1995. Toen was dit een hit. En ik was net even wat informatie over aan het opzoeken. Dit klinkt heel liefelijk, dat Travel in My Mind. Maar ze is onder andere onbekend geworden, dankzij haar werk met Rammstein. Je hoort er onder andere in dit nummer

0: Concert Angels en Independence Day, de onafhankelijkheidsdag. Ik ga zo meteen mijn onafhankelijkheid van Ice Radio weer vieren voor een weekje. En dan staan de maandag gooien we weer woensdag de herhaling. Eén plaatje nog te gaan. We moeten nog even iets met passie draaien. En bijna altijd gaan platen over aantrekkelijke vrouwen, zal ik maar zeggen. Maar dit...
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Gaat over een sexy man. Wel, een sexy jongen. Sexy boy. Van Air, de laatste ingevonden voorwerpen. Maakt er een mooie week van. Het wordt weer mooi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Zo'n 150 boeren zijn met hun trekkers naar het gemeentehuis in het Gelderse Borculo gekomen. Ze hebben het college van BMW een brandbrief gegeven, waarin staat dat de stikstofplannen moeten worden ingetrokken. Ze willen dat het college dat doorgeeft aan het kabinet. Ook op andere plaatsen in het land voeren boeren actie. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is vandaag op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde het ongekend. Burgemeester Halsema is morgenavond een van de sprekers bij de herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Daar wordt dan stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een Poolse vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ook de voorzitter van het COC spreekt. En een fokker uit Ouderkerk aan de IJssel heeft zijn leven gebeterd, meldt Omroep West. Hij was op de vingers getikt omdat de dieren in veel te kleine hokken zaten. En daarom waren bijna 130 honden en tientallen pups bij hem weggehaald. Volgens de toezichthouder is de huisvesting nu op orde. En de fokker heeft een deel van de honden weer terug. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 14 en het is droog.

is La La La La La natuurlijk een beetje een goedkope manier van je ervan afmaken. Maar toch vind ik het een goede track. Suede, Beautiful Ones. Op deze Man in Hong Kong fijne event. Het tweede gedeelte van de Drieluik op de zaterdagochtend. Dankjewel Tom Boon. En straks naar mij zit DJ Reds klaar. Ik ga gauw verder naar Suede. Geweldige track natuurlijk met deze dame en heren uit Schotland. Ze heet Texas. Dit is Prayer For You. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Good morning. Joe San.

92, een Emotional Fish. Uit Ierland komen ze. De track Celebrate. Geweldig album van Kieran Carstens. Ze hebben er nog twee gemaakt. En verder helemaal niks meer. En ze bestaan gewoon nog steeds. Dat verbaasde me. Dit is Lee Dorsey met het heerlijke Working in the Coal Mine.

lekker dat die door working in the coal mine. Ik had hem laatst in een popquiz zitten. Nou, niemand wist het. Ik denk dat ook niemand weet dat het allemaal geproduceerd aan de hand van Alan the Saint. Ja, daar heb je hem. Heel veel dingen geschreven voor anderen. Deze is Happiness, kennen van de Pointer Sisters, maar dit is zijn uitvoering.

Gaan we eens opzoeken. Alan Fossein. Prachtig mooie liedjes gemaakt. Een goed producer naar New Orleans. En de huisband daar was trouwens The Meters. Dan zou ik wel goed in radio dieter geweest zijn als ik dan iets van The Meters ga aanzetten. Maar nee, dat heb ik niet voorbereid. Ik ga naar Poki Lafarge. Met deze track. Fuck Me Up.

Wel een Prince classic, dit Mountains van het album Parade hier op Ice Radio. Maar in Hongkong luister je naar, fijn dat je bent. Mark Schultz, dat eigenlijk vanuit Hongkong. Dan ga ik nu naar deze track van Weezer. Dat was volgens mij de allereerste keer dat we met hun in aanraking kwamen. Buddy Holly. What?

alweer 30 jaar oud deze track. Paul met Angry Johnny. Ik heb eigenlijk verder niets meer van haar vernomen. Ze neemt allerlei dingen op, weet ik. Maar ik ken alleen deze track van haar. En ik kwam eventjes naar boven. Ik ben helemaal een ruimte. Dus wat ik aan het luisteren was leuk om weer eventjes te horen samen met jou. Dan ga ik nu naar George Clinton en The Gangsters of Love. En George Clinton is natuurlijk een grootheid op het gebied van de P-funk. Hij was natuurlijk de grondlegger van Funkadelic en van Parliament. Hij heeft ook heel veel andere dingen gedaan. Het debuutalbum van Gotcha onder andere werd door hem geproduceerd. Ja, echt waar. Ook het tweede album van de Chili Peppers, Vicky Stiley, daar zat hij in met zijn vingers. Heel erg cool. Ik heb hem één keer gezien in Paradiso. Had ik heel veel van verwacht, maar het was één puinhoop met 35 man op het podium. Te veel marihuana gerookt en ja, niet zo cool als we het nu aangezet. Zetten.

0: a whispering man sound as if he cries.
1: David en Stefan de Waala, a.k.a. Soulwax, met het geweldige Conversation Intercom hier op Ice Radio. Dan ga ik nu, doe deze, ook weer zo'n classic, Afghan Wigs, Debonair.

Jaren 90 classic, As Express. The theme from As Express. Maar het hadden ze niet helemaal zelf bedacht hoor. Luister maar eens even naar deze track. Van Rose Royce. Is It Love You're After? En dan ga je toch een heleboel dingen herkennen. Bijvoorbeeld dit al.

Ik heb het ooit een keer gezien live in St. Louis op de 4th of July Independence Day. Onder die arch stonden ze. Eerst Salt and Pepper, daarna kwam Garth Brooks. Ik heb het allemaal half-half zitten kijken. Te veel biertjes en dat soort dingen. Je weet hoe het gaat, maar hartstikke leuk. Salt and Pepper, Shake Your Thing. Eén laatste trek over mij betreft. Het stukje ga ik overdragen naar Harlem. Harlem AA, daar zit hij klaar. In de Schalkwijk in de bovenkamer. DJ Reds voor de Reds Raiders Show. Tot 12 uur is hij er. Veel plezier daarmee. En ik ben er volgende week weer van 10 tot 11.

0: side it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarrosse onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk worden 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarrosse onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk worden 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarrosse onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk worden 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regioomroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarrosse onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk worden 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.